www.radio501.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Protest aan het adres van Ed Sheeran op zijn eerste concert sinds de hele Macklemore-heisa in Philadelphia in de VS. Sheeran kreeg afgelopen week een golf van kritiek over zich heen omdat hij zijn voorprogramma Macklemore geschrapt heeft. Nadat hij Free Palestine gezegd had op het podium. Aan het concertgebouw werd dan ook geprotesteerd pro-Palestina. De politie had extra veiligheidsmaatregelen genomen. De zanger heeft zich ook geëxcuseerd. De Amerikaanse president Trump is vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij zat in het presidentiële buitenverblijf Camp David in Maryland. Waarom hij terugkeerde naar het Witte Huis, dat willen ze niet bevestigen. Mogelijk heeft het iets te maken met de nieuwe aanvallen van de Houthi-rebellen in Jemen op Saoedi-Arabië. In ons voetbal kon Anderlecht gisteravond makkelijk winnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Eerder op de avond speelden Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. Lommel staat nu 11e, KV Mechelen voorlaatste. En dan nog kort naar de Davis Cup tennis. De landencompetitie is dat. Daar heeft Canada Frankrijk uitgeschakeld in de kwalificaties. Dat betekent dat Canada dus naar die Final 8 gaat in Bologna in Italië eind november. Onze Belgen die werden eerder gisteren al uitgeschakeld door Oostenrijk. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maxima tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

0: Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd. Hij heeft voor het eerst van zich laten horen sinds de hele Macklemore-heisa. Hij deed dat op zijn concert in Philadelphia in de VS. Sheeran blijft ervan overtuigd dat zijn concerten geen plek zijn voor politieke statements, maar met wat er nu in de wereld aan het gebeuren is, kunnen we niet anders meer, klonk het. En hij zei dat wat er in onder meer Gaza aan het gebeuren is, verschrikkelijk is. Sheeran kreeg afgelopen week een golf van kritiek over zich heen, omdat hij zijn voorprogramma Macklemore geschrapt had, nadat hij Free Palestine gezegd had op het podium en rijke concertorganisatoren ermee dreigde de concerten van Sheeran te cancelen als hij Macklemore niet zou laten vallen. Het is autoloze zondag vandaag. Nog nooit hebben zoveel steden en gemeenten daaraan meegedaan. Op meer dan 70 plaatsen worden auto's vandaag geweerd. Hoe een stad of gemeente die autoloze zondag organiseert verschilt, maar op heel wat plekken is het centrum autovrij gemaakt en zijn er allerlei activiteiten gepland. In ons voetbal kon Anderlecht gisteravond makkelijk winnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Eerder op de avond speelden Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. Lommel staat elfde, KV Mechelen voorlaatste. En dan nog kort naar de Davis Cup tennis. De landencompetitie is dat. Daar heeft Canada Frankrijk uitgeschakeld in de kwalificaties. Dat betekent dat Canada dus naar die Final 8 gaat in Bologna in Italië eind november. Onze Belgen die werden eerder gisteren al uitgeschakeld door Oostenrijk. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maximaal tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen, bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd nadat hij al een week in het oog van de storm loopt. Sheeran had zijn voorprogramma Macklemore geschrapt na pro-Palestijnse uitlatingen op het podium en onder druk van concertorganisatoren. Sheeran heeft zich nu voor het eerst laten horen tijdens een concert in Philadelphia in de VS. Hij was emotioneel en zei dat het nooit de bedoeling geweest is dat zijn concerten een politiek toneel zouden worden, maar dat hij niet langer kan zwijgen en dat het verschrikkelijk is wat er in onder meer Gaza aan het gebeuren is. De Amerikaanse president Trump is vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij zat in het presidentiële buitenverblijf Camp David in Maryland. Over de officiële reden wil het Witte Huis niets kwijt. Mogelijk zitten de nieuwe aanvallen van de Houthi-rebellen in Jemen op Saoedi-Arabië daarvoor iets tussen. Het Witte Huis heeft trouwens de perskaart van een CNN-journaliste afgenomen. Gisteren had president Trump aangekondigd dat CNN niet meer welkom is op het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. CNN noemt het een aanval op de persvrijheid. Sport dan. Op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk heeft Nafi Tian de zevenkamp gewonnen. Het was haar eerste zevenkamp na het mislukte WK van vorig jaar in Tokio. Ze haalde het voor de Duitse Anna Ehlers en Norwitz, die werd derde. In ons voetbal kon Anderlecht gisteravond makkelijk winnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Eerder op de avond speelden Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. Lommel staat 11e, KV Mechelen voorlaatste. En het is autoloze zondag vandaag en dat is de uitgelezen kans voor onderzoekers om na te gaan wat zo'n dag doet met de luchtkwaliteit. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat daarom in 5 steden tegelijk metingen uitvoeren. Je hoort Katrien Smet.
2: We gaan dat doen in samenwerking met Telraam. Die organisatie heeft toestellen aan gevels van huizen en die kunnen dan nagaan hoeveel wagens er passeren, hoeveel bussen er passeren. En we gaan dus een vergelijking maken van een gewone zondag en die autoloze zondag.
1: De metingen gebeuren in Aalst, Antwerpen, Beveren, Leuven en Vilvoorde. De dag start regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maximaal tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomer met zachte temperaturen en zon.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Melinda.

Helemaal wakker gedrommeld hier bij Melinda FM. Emiliana Torini met de Jungle Drum. Goedemorgen, dit is Langmeid Radio. Tot 10 uur.

0: muziekliefhebbers kunnen op zaterdag 17 oktober naar De Pannen voor een bijzonder kerkconcert van Absolute Minded. De Belgische groep brengt er Absolute Minded à 4 mei van 20 tot 21.30 uur. De kerk zorgt daarbij voor een heel bijzondere akoestiek en sfeer. Een mooie tip voor liefhebbers van Belgische muziek en voor wie eens een concert op een aparte locatie wil meemaken. Meer informatie vind je bij Visit De Pannen.
1: Maandagochtend 6:30.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: In 1943 geboren als Henry John Deutschendorf, maar iedereen kent hem natuurlijk als de grote countrylegende John Denver.
1: Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen.

Eind oktober wordt de banner opnieuw een stukje griezeliger. Op vrijdag 30 oktober staat Trick and Treat op het programma. En zaterdag 31 oktober volgt de grote Halloweenavond. Met een Halloweendorp, een belevingstocht en als afsluiter spectaculair vuurwerk om 20:30. Een ideale tip voor gezinnen, verklede kinderen en iedereen die graag eens lekker wil griezelen aan zee. Meer informatie vind je bij Visit De Pannen.

0: fm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: De komische fictiereeks Nonkels krijgt een eigen stripalbum, dat meldt Play. Het album heet Luxe Kaas en ligt vanaf 24 september in de winkel. Het stripalbum telt 38 pagina's. Medebedenker en scenarist Jelle de Beule die schreef het verhaal samen met cartoonist Lecter. Louis Clément, bekend van onder meer Nachtwacht, maakte de tekeningen en werkte er ongeveer 5 maanden aan. In Brugge heeft Ho West officieel het nieuwe academiejaar geopend. De hogeschool wil studenten vanaf dit jaar beter leren omgaan met artificiële intelligentie om hen zo beter voor te bereiden op de veranderende arbeidsmarkt. Dat zei algemeen directeur Frederik Dulster. In Vormezele zijn archeologen sinds begin deze maand aan het werk in de Kalleputstraat. Daar wil de provincie binnenkort een nieuw spaarbekken aanleggen. Voor die werken kunnen starten worden eerst opgravingen gedaan en daarbij zijn al heel wat vondsten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog ontdekt, maar intussen ook resten uit de middeleeuwen. Bij voetbalclub KV Dijksmuiden Oostende zijn 3 bestuurders opgestapt na klachten van grensoverschrijdend gedrag tegen een andere bestuurder. Het zou gaan om ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen. KVDO die wilde het bestuurslid schorsen, maar 3 bestuurders die waren daar niet mee akkoord en uiteindelijk stapten ze zelf op. Het bestuurslid heeft intussen ook een klacht ingediend wegens laster en eeroof. In het museum Koers in Roeselare heeft wielerkampioen Johan Huseeuw zich gevoegd bij Freddy Maartens, Lotte Kopecky en Rick van Looy. 30 jaar nadat Huseeuw wereldkampioen werd, prijkt zijn gezicht nu als muurschildering op de bekende Koppenmuur in Roeselare, compleet met zijn kenmerkende petje. In West-Vlaanderen is het oppompverbod versoepeld. Landbouwers die mogen opnieuw water oppompen uit het Blankenbergse poldergebied. Dat is ook zo voor de Grote Kemmelbeek, de Martjesvaart en de Handsamevaart. Op alle andere waterlopen blijft het verder verboden om water op te pompen. 4 kunstenfestivals in West-Vlaanderen die gaan vanaf volgend jaar samenwerken. De Triennales van Brugge en Kortrijk, de Triennale Beaufort aan de kust en het kunstenfestival Watoe hebben daarvoor een platform, namelijk COPPA, opgericht. En zo willen ze meer internationale bezoekers aantrekken en COPPA krijgt 2,5 miljoen euro subsidie van de Vlaamse overheid.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo. Oostende.

Het lijflied van de zelfbewuste jonge meiden in de jaren 80. Cyndi Lauper met Girls Just Wanna Have Fun. Goedemorgen, dit is deel 2 van Ontbijt Radio hier bij Melinda FM.

Je neemt twee Belgische producers, één Nederlandse rapper en één Nederlandse zangeres. En dan heb je de succesformule voor Two Unlimited met Get Ready For This.

0: Dek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
4: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Vanaf vrijdag 9 oktober staat Oostende opnieuw in het teken van de oktober voor. Tot en met zondag 8 november zorgen de attracties op en rond het Wapenplein voor heel wat kermisplezier. Van spectaculaire attracties tot klassiekers voor heel de familie. Er is voor jong en oud wel iets te beleven. Een vertrouwd stukje Oostende herfst dat elk jaar heel wat bezoekers lokt. Meer informatie vind je bij Visit Oostende.

Melinda Vem met een hechte klassieker uit de jaren 90, 96 dacht ik. Toni Braxton met Unbreak My Heart. Zo dadelijk krijg je De La Soul met Me, Myself and I. Maar eerst nog Wiser met Eyes on Me.

0: jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
3: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

Op zondag 15 november staat er in de pannen alles in het teken van de zee tijdens de Dag van de Wetenschap, Zetropolis. In het bezoekerscentrum De Duinpannen kan je de zee ontdekken, onderzoeken en beleven. Het is een hele leuke activiteit voor gezinnen en voor nieuwsgierige volwassenen die meer willen weten over de wereld onder en rond onze Noordzee. Wetenschap wordt op een toegankelijke manier voorgesteld en meer informatie vind je bij De Duinpannen en de provincie West-Vlaanderen.

Elvin Harris met By Your Side. Beste vrienden, niet was ontbijt radio hier bij Melinda FM. En zo dadelijk veel plezier met de komende collega's. En dat is Robbie en zijn classics.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Het is zondagmorgen en dat betekent 2 uur lang de grootste hits van de jaren 60 tot en met de jaren 90 hier op Melinda FM. Dit zijn de classics. En maar wat kan je beter beginnen dan een nummer met dezelfde naam? Classic van Adrian Gurwitz. Wees welkom. Hier is Billy Joe Spears.

De man is nog steeds op tournee hoor, Salvatore Adamo en Sema Vie. En dan even naar 1980, het jaar waarin Roland Liboton wereldkampioen veldrijden wordt. En er zijn incidenten in de voerstreek tussen Vlamingen en Franstaligen. En de Britse filmmaker Alfred Hitchcock overlijdt op 81-jarige leeftijd. De Spinners hadden toen een hit met Cupid, I Love You For A Long Time.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Kraftwerk en The Model. En bluesmuzikant Pat Mailleux heeft me terug een interessant weetje doorgestuurd. Toen de allereerste singles uitkwamen, hadden die een duur van slechts 3 minuten of minder. En dat had een merkwaardige oorzaak. In de jaren 30 stak een zekere Alan Lomax wat opnameapparatuur in de kofferbak van zijn auto. Die apparatuur werkte op enkele extra autobatterijen die hij meenam. Daarmee trok hij door de Blues Delta in Mississippi om er opnames te maken van de bluesmuzikanten die er in de streek rondtrokken. Hij zou het jammer vinden als die authentieke muziek verloren zou gaan. De metalen schijfjes die hij gebruikte waarop de muziek werd gekrast, hadden slechts plaats voor 3 minuten. En dat is de reden dat de eerste single slechts 3 minuten duurde. Zoals dit hier van Elvis Presley, The Jailhouse Rock, 2 minuten en 26 seconden.

De grootste klassiekers uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Welkom bij Classics, het Melinda FM.

0: Dek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Is er een dokter in de zaal? The Bad Guys of Loving You, Dr. Doctor en Robert Palmer. 1965 dan, in Londen wordt Sir Winston Churchill op 89-jarige leeftijd begraven. En er is de inhuldiging van de nieuwe IJzertoren in Diksmuiden.

Ringgooi, Trobel, pour rester seul. We gaan zo stilaan naar het einde van het eerste uur van de Classics. En we doen het met het prachtige nummer van John Miles. Music was my first love.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In het museum Koers in Roeselaren heeft wielerkampioen Johan Huseeuw zich gevoegd bij Freddy Maartens, Lotte Kopecky en Rick van Looy. 30 jaar nadat Huseeuw wereldkampioen werd, prijkt zijn gezicht nu als muurschildering op de bekende Koppenmuur in Roeselaren, compleet met zijn kenmerkende petje. In Torhout heeft AZ Delta officieel een nieuwe vleugel geopend. Patiënten die kunnen er nu terecht voor consultaties bij specialisten, bloedafnames en labo-onderzoeken. Volgens algemeen directeur Joost Baart past de nieuwe vleugel binnen de toekomstvisie van het ziekenhuis in Torhout. Met laagdrempelige zorg dicht bij de mensen. 4 kunstenfestivals in West-Vlaanderen die gaan vanaf volgend jaar samenwerken. De Triennales van Brugge en Kortrijk, de Triennale Beaufort aan de kust en het kunstenfestival Watoe hebben daarvoor een platform, namelijk COPPA, opgericht. En zo willen ze meer internationale bezoekers aantrekken. En COPPA krijgt 2,5 miljoen euro subsidie van de Vlaamse overheid.

0: De regionale luchthaven Oostende-Brugge heeft een nieuwe omgevingsvergunning gekregen. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. De vorige vergunning die werd eerder vernietigd. Aan de nieuwe vergunning zijn wel enkele voorwaarden verbonden. In Brugge heeft Ho West officieel het nieuwe academiejaar geopend. De hogeschool wil studenten vanaf dit jaar beter leren omgaan met artificiële intelligentie om hen zo beter voor te bereiden op de veranderende arbeidsmarkt. Dat zei algemeen directeur Frederik Dulster. In Nieuwpoort komt er een volwaardig buitenzwembad. Zwemmers die kunnen er nu al buiten en uitrusten aan een ligweide. Het stadsbestuur van Nieuwpoort vroeg de inwoners wat er met de zone moest gebeuren. En uit een bevraging bij 560 mensen blijkt dat de helft kiest voor een betalend openluchtzwembad met zwem- en speelzone. De komische fictiereeks Nonkels krijgt een eigen stripalbum, dat meldt Play. Het album heet Luxe Kaas en ligt vanaf 24 september in de winkel. Het stripalbum telt 38 pagina's. Medebedenker en scenarist Jelle de Beule die schreef het verhaal samen met cartoonist Lecter. Louis Clément, bekend van onder meer Nachtwacht, maakte de tekeningen en werkte er ongeveer 5 maanden aan. In West-Vlaanderen is het oppompverbod versoepeld. Landbouwers die mogen opnieuw water oppompen uit het Blankenbergse poldergebied. Dat is ook zo voor de Grote Kemmelbeek, de Martjesvaart en de Handsamevaart. Op alle andere waterlopen blijft het verder verboden om water op te pompen.
1: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Elton John, als hij het live speelt, wel, dan duurt dit nummer ruim 6-7 minuten. Maar dit was de originele versie uit 1972. Je hoorde de Crackdown Rock. Nog een uurtje genieten van die onvergetelijke hits. Hier is Gilbert O'Sullivan.

Emily Jean van Givens Network en Thanks to the Lord uit 1969. En dan maken we een sprong naar 1975, het jaar dat de Belgen recht hebben op 4 weken betaalde vakantie. En Rosé de Vlaming wint voor de 3de keer de wielerklassieker Parijs-Roubaix in dat jaar. En ook Jacques X wint de 24 uur van Le Mans. En Cunningham, wel, die stond in de hitlijsten met Norma Jean Wants to be a Movie Star.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
3: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

Captain Antonel en Do That To Me One More Time. Rod Stewart heeft onlangs enkele concerten moeten annuleren wegens ademhalingsproblemen. En het is wachten wanneer hij terug het podium opgaat. Hier is nog eentje van hem, You're In My Heart.

De Duitse versie van die hit van Masquerade, The Guardian Angel. Dit was Nino D'Angelo en Jenseits von Eden. Hier zijn Ultravox en Vienna.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Van de hand van Robbie van Leeuwen, Shocking Blue uit Nederland en Venus was haar naam. Jacques Dutronc, Il est 5 heures, Paris se veille, wereldwijd aanzien als een absolute meesterwerk en een ode aan het ontwakende Parijs. Maar zijn allereerste grote hit die krijg je nu te horen, Et moi, et moi.

The Lesson Free Singers and To My Father's House. Nu ja, de zondag zit er bijna op wat deze classics betreft, maar die van u is pas begonnen. Als u aan tafel gaat, wens ik u smakelijk eten.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Een 15-jarige crasht met zijn bromfiets. Die feiten gebeurden afgelopen nacht in Lievegem in Oost-Vlaanderen. Een meisje van 18 zat achterop en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De jonge bestuurder was vlak daarvoor weggevlucht van een politiecontrole. Je hoort Julie van den Ede van de politie.
2: Een van onze inspecteurs op de moto heeft de bromfietser op zijn beurt achterna gereden, waarop de bromfietser eigenlijk de vlucht heeft genomen. Tijdens zijn vlucht kwam hij in aanrijding met een andere personenauto. En uiteindelijk is de bromfietser tot stilstand gekomen tegen een geparkeerde trekker-oplegger die geparkeerd stond op de N9. De minderjarige bromfietser heeft een positieve speekseltest afgelegd.
1: De jongen was dus onder invloed van drugs. En een opvallende cocaïnevondst in de haven van Antwerpen. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen handzeep. Alleen was de geur nogal chemisch en zo werd de lading ontdekt. In totaal ging het om 450 dozen zeep van elk 12 kilogram. Het is nog niet duidelijk om hoeveel kilo cocaïne het precies gaat. Meer dan 750.000 Vlamingen hebben een huisdiersticker. Dat laat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weits weten. Zo'n sticker kleef je op je raam thuis, zodat de hulpdiensten meteen weten hoeveel dieren er aanwezig zijn. Dat is belangrijk wanneer er bijvoorbeeld brand is en er geëvacueerd moet worden. Weits heeft nog eens 45.000 extra stickers laten drukken en verdeelt die over de dierenasielen. Daar kan je ze gratis ophalen. In Gaza zijn zeker 6 mensen overleden bij Israëlische aanvallen, dat meldt het Palestijnse persagentschap. Onder de slachtoffers ook een meisje van 10. Zij kwam om het leven nadat Israël een vluchtelingenkamp onder vuur nam. En ook in Oekraïne zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval. Onder hen ook 2 kinderen, dat meldt de gouverneur daar. Het gebeurde op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Kiev. Bij die aanval raakten ook huizen en een voertuig beschadigd. De gouverneur spreekt van een onherstelbare tragedie. En dan nog sport. Woensdag staat Elise Mertens terug op het tennisveld nadat ze 2 weken geleden naar huis gespeeld werd in de halve finale van het dubbelspel op de US Open. Dit keer komt ze terug solo in actie op het WTA-toernooi in Singapore dat ze vorig jaar won. Ze speelt woensdag tegen de Tsjechische Barbora Krejčíková of een kwalificatiespeelster. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Patrick de Smieter.

Belinda Carlisle. Als het ergens slecht gaat in de zaken, dan zegt men soms binnenkort doet de laatste hier het licht uit. Maar Belinda Carlisle liet, die zegt, laat het licht maar branden, zegt ze. Leave the light on for me. Welkom, zondagmiddag. Het is tijd voor Music Brunch. Bedankt nog Robbie voor het toe van de vorige uren. Dit is Somber. De plaat heet Homewrecker.

0: Het is vandaag een richtachtige zondag. Het begon vanochtend vroeg eigenlijk al. En ik denk niet dat het eigenlijk veel zal veranderen in de loop van de dag. In Excess met Suicide Blonde hoorde je zo net hier bij Melinda FM. En nu, tijd voor Willy Sommers.
1: De eerste

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CG en Scar Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

is nieuwe wetgeving op komst. En dat is dus overal over de sociale media. Dat is dus voor de 13-jarigen en de 15-jarigen. Beneden die leeftijden zal je dus ofwel niet meer op sociale media mogen, ofwel speciaal beperkt worden. Ja, en dan mag je veel minder op sociale media. Is dat nou goed of slecht? We weten het niet echt. We zullen het moeten zien natuurlijk. Luister eerst naar Teddy Swims. Of having-

Peter Frampton met Show Me The Way. En dat is de live versie natuurlijk. Ja, in de afgelopen week zag je regelmatig op tv dan ook uitzendingen over die sociale media. Wat vinden die jongeren daar zelf van? Maar die reacties die dan gesprokkeld worden, ja, je kan als tv-zender natuurlijk laten zien wat je zelf wil. Dus dat zegt eigenlijk niet zoveel. Dit is Pink.

0: Je hebt zo het gevoel dat de meeste 13- of 15-jarigen eigenlijk wel er snel een oplossing zullen hebben. Ofwel zullen ze iemand anders laten inloggen en dan toch op die sociale media actief zijn. Ofwel zullen ze gewoon liegen over hun leeftijd. Maar misschien wordt dat wel moeilijker als je bijvoorbeeld met It's Me zou moeten inloggen. Bon Jovi, en dit is Always.
1: Is Romeo's bleeding?

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Franstalige plaat van Angèle, die heette Die Le. In Europa hebben we een bepaalde regering en dat is de Europese regering. Aan het hoofd daarvan staat Ursula von der Leyen. Misschien heb je daar wel over gehoord. Dat is een mevrouw met blond haar. Ik denk dat ze een jaar of 65, 70 moet zijn. En meneer Trump is geen grote vriend van haar, om het nog zacht uit te drukken. Hij vindt haar de grootste trut die ze ooit hebben uitgevonden. Dus ja, dat laten we maar aan hem over natuurlijk. Leo met Amoureux Solitaire.

0: met Yesterday, Today and Tomorrow. Er zijn nog platen die hetzelfde zijn ongeveer. Die hebben we al een aantal keer gehoord hebben. Dus ja, moeilijk om te zingen natuurlijk is dat niet. Gisteren, vandaag en morgen, dat kun je ook makkelijk in het Nederlands. Misschien een ideetje voor een of andere Vlaamse zanger.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

Zometeen komt deel 2 eraan van Music Brunch hier op deze zondagmiddag. In het regenachtige weer. Want buiten kun je toch niet zoveel doen vandaag. Er zijn nogthans een aantal fietsen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Een 15-jarige crasht met zijn bromfiets. Die feiten gebeurden afgelopen nacht in Lievegem in Oost-Vlaanderen. Een meisje van 18 zat achterop en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De jonge bestuurder was vlak daarvoor weggevlucht van een politiecontrole. Je hoort Julie van den Ede van de politie.
2: Een van onze inspecteurs op de moto heeft de bromfietser op zijn beurt achterna gereden, waarop de bromfietser eigenlijk de vlucht heeft genomen. Tijdens zijn vlucht kwam hij in aanrijding met een andere personenauto en uiteindelijk is de bromfietser tot stilstand gekomen tegen een geparkeerde trekkeroplegger die geparkeerd stond op de N9. De minderjarige bromfietser heeft een positieve speekseltest afgelegd.
1: De jongen was onder invloed van drugs. En een opvallende cocaïnevondst in de haven van Antwerpen. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen handzeep. Alleen was de geur nogal chemisch en zo werd de lading dus ontdekt. In totaal ging het om 450 dozen zeep van elk 12 kilogram. Het is nog niet duidelijk om hoeveel kilo cocaïne het precies gaat. In Anderlecht zijn afgelopen nacht zo'n 60 bewoners geëvacueerd bij een brand in een appartementsgebouw. Dat meldt de Brusselse brandweer. De brand ontstond in een vuilnislokaal. Hoe precies, dat wordt nog onderzocht. Er raakte niemand gewond. Meer dan 750.000 Vlamingen hebben een huisdiersticker. Dat laat Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weits weten. Zo'n sticker kleef je op je raam thuis, zodat de hulpdiensten meteen weten hoeveel dieren er aanwezig zijn. Dat kan belangrijk zijn wanneer er bijvoorbeeld brand is en er geëvacueerd moet worden. Weits heeft nog eens 45.000 extra stickers laten drukken en verdeelt die nu over de dierenasielen waar je ze gratis kan ophalen. In Gaza zijn zeker 6 mensen overleden bij Israëlische aanvallen. Dat meldt het Palestijns persagentschap. Onder de slachtoffers ook een meisje van 10. Zij kwam om het leven nadat Israël een vluchtelingenkamp onder vuur nam. En ook in Oekraïne zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval, onder hen ook 2 kinderen. Dat meldt de gouverneur daar. Het gebeurde op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Kiev. Bij die aanval raakten ook huizen en een voertuig beschadigd. De gouverneur spreekt van een onherstelbare tragedie. En dan nog een aanstormend zwemtalent uit China, Yu Zidi heet ze. Amper 13 jaar en nu al het goud gepakt op de 200 meter vlinderslag op de Aziatische Spelen in Japan. Ze had 3 seconden voorsprong op de nummer 2.

0: Internationaal wordt ze nu al een wonderkind genoemd. Vorig jaar pakte ze op het WK in Singapore ook al brons op de 4x200 meter, toen was ze dus 12 jaar. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Patrick de Smieter.

Stevige muziek, dit plaatje van Tina Turner met de Steamy Windows. Wat is er allemaal aan het gebeuren in een auto waarvan de ruiten helemaal beslagen zijn? Of bedampt zijn, zoals ze dat ook wel eens gezegd worden natuurlijk wel. Meestal is er wel enige activiteit binnen in die wagen. En dat heeft dan meestal met het seksuele te maken natuurlijk, ja. Melinda FM, dit is Music Brunch nog tot 3 uur. Onder meer met Another featuring 54 Ultra en Talk To.

Michael Jackson met Remember the Time. Grote tumult, commotie deze week. En dat kwam natuurlijk door Macklemore, die in het voorprogramma zat van Ed Sheeran. En Ed Sheeran, ja, die is wel heel erg bekend natuurlijk, maar die Macklemore is misschien wel, volgens mij wel ietsje minder bekend. Maar die maakte er nogal een punt van op het podium om over Israël en over Gaza te spreken en over de Palestijnen en dergelijke meer. En daar was niet iedereen mee akkoord. Zodanig ver zelfs dat hij verwijderd werd uit het voorprogramma

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Jack en Alloy Black met In My World. We hadden het net al even over Ed Sheeran. Dus die Macklemore die is nu verwijderd uit het voorprogramma. En ook alle andere artiesten die daar optraden, die zijn allemaal weg. En het optreden begint dus nu meteen eigenlijk met Ed Sheeran zelf. En die heeft dus geen voorprogramma meer. Ja, misschien zijn er wel andere artiesten die wel bereid zouden zijn om daar te komen spelen. Maar dat komt dan weer niet overeen met de politieke mening van meneer Ed Sheeran. Ja, merkwaardig toch?

Maroon 5 met Make Me Wonder. Die plaats heb ik geloof ik nog nooit gedraaid in deze uitzending. Ik denk dat het de eerste keer is. Ja, er is voor alles een eerste keer natuurlijk. Zondagmiddag en we zijn bezig met muziekbrunch. Onder meer met deze Pras Michel featuring OBB en introducing MYA.

Zometeen wat commerciële boodschappen van onze sponsors. Maar eerst hebben we nog een plaat van Jennifer. Fur is eigenlijk vel of huid. Dus dat is merkwaardig, vind ik. You always know what the feeling is.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Duran Duran met Notorious. Het grootste nieuws eigenlijk in de laatste weken is natuurlijk de immer stijgende dieselprijzen, benzineprijzen, gasprijzen. Dat gaat altijd maar omhoog. Energie wordt dus steeds maar duurder. En wat is nu de oorzaak? De Houthis in Jemen hebben dus de Rode Zee afgegrendeld. En dat bewijst nog maar eens dat wij hier veel te afhankelijk zijn van het Midden-Oosten. Van Saoedi-Arabië, van Irak, van Iran enzovoort. Dat moet echt stoppen.

van de groep die is Miauw. Een beetje zoals een kat miauw doet. Een nacht als deze, wat de plaat die je net hoorde. Dat is wel niet helemaal hetzelfde geschreven woord. Het is M-E-A-U. Dus een beetje anders dan je bij een kat zou schrijven natuurlijk. Lang geleden was deze een grote hit. The Boy Star.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Torhout heeft AZ Delta officieel een nieuwe vleugel geopend. Patiënten die kunnen er nu terecht voor consultaties bij specialisten, bloedafnames en labo-onderzoeken. Volgens algemeen directeur Joost Baart past de nieuwe vleugel binnen de toekomstvisie van het ziekenhuis in Torhout. Met laagdrempelige zorg dicht bij de mensen. In West-Vlaanderen is het oppompverbod versoepeld. Landbouwers die mogen opnieuw water oppompen uit het Blankenbergse poldergebied. Dat is ook zo voor de Grote Kemmelbeek, de Martjesvaart en de Handsamevaart. Op alle andere waterlopen blijft het verder verboden om water op te pompen. In Brugge heeft Ho West officieel het nieuwe academiejaar geopend. De hogeschool wil studenten vanaf dit jaar beter leren omgaan met artificiële intelligentie om hen zo beter voor te bereiden op de veranderende arbeidsmarkt. Dat zei algemeen directeur Frederik Dulster. In Nieuwpoort komt er een volwaardig buitenzwembad. Zwemmers die kunnen er nu al buiten en uitrusten aan een ligweide. Het stadsbestuur van Nieuwpoort vroeg de inwoners wat er met de zone moest gebeuren. En uit een bevraging bij 560 mensen blijkt dat de helft kiest voor een betalend openluchtzwembad met zwem- en speelzone. In het museum Koers in Roeselare heeft wielerkampioen Johan Huseeuw zich gevoegd bij Freddy Maartens, Lotte Kopecky en Rick van Looy. 30 jaar nadat Huseeuw wereldkampioen werd, prijkt zijn gezicht nu als muurschildering op de bekende Koppenmuur in Roeselare, compleet met zijn kenmerkende petje. Bij voetbalclub KV Dijksmuiden-Oostende zijn 3 bestuurders opgestapt na klachten van grensoverschrijdend gedrag tegen een andere bestuurder. Het zou gaan om ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen. KVDO die wilde het bestuurslid schorsen, maar 3 bestuurders die waren daar niet mee akkoord en uiteindelijk stapten ze zelf op. Het bestuurslid heeft intussen ook een klacht ingediend wegens laster en eeroof. In Vormezele zijn archeologen sinds begin deze maand aan het werk in de Kalleputstraat. Daar wil de provincie binnenkort een nieuw spaarbekken aanleggen. Voor die werken kunnen starten, worden eerst opgravingen gedaan. En daarbij zijn al heel wat vondsten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog ontdekt. Maar intussen ook resten uit de middeleeuwen.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Patrick de Smieter.

duidelijk, de zomer is voorbij en de winter komt er weer aan. Of tenminste, eerst nog de herfst natuurlijk. Maar vandaag zijn we de 20e, dus even kijken, binnen morgen eigenlijk begint officieel de herfst. En dit duurt tot 21 december, dan begint de winter. Dus ja, we zijn op weg naar koudere temperaturen. En we weten dat de gastvoorraden nog niet vol zijn. Muffin Joe!

0: Lynn Marlin met Sitting Down Here. Een marlijn, dat is toch een vis? Denk ik toch? Een of andere hele grote vis die niet in de Noordzee voorkomt. Die volgens mij meer in de Zuiderse wateren voorkomt. Een marlijn. Ik zal dat toch even moeten opzoeken. Maar ik denk dat ergens, ik heb dat ergens gezien of zo. Ja. Maxim en Babette met Hoe Dan Ook.
1: Sinds

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Need van Olivia Dean. Een paar weken geleden vertelden wij in dit programma nog over die Nederlandse zangeres die in Gent opgeroepen had om alle blanke mannen achteraan te doen. Wel, in Nederland is er nu een protestbeweging daartegen. En daar hebben ze een spandoek en daarop staat blanke mannen vooraan. Ja, dat schendt niet natuurlijk. Het is in Den Haag dat dat gebeurd is. En er zijn dus tijdens die betoging ook 24 mensen opgepakt. En er waren in totaal eigenlijk een 500-tal betogers. De Doobie Brothers, Long Train Running. Down

Atomic Kitten, zo heet ze. Een kitten is eigenlijk een klein katje. Van een paar weken oud zo. Niet ouder dan dat. Hij hoorde Hole Again. Het is tijd voor de radio's.

Touch of Joy met Ready for the Summer. De Brusselaars die zijn kennelijk kwaad op de Vlamingen. Want men klaagt vooral over de geluidsoverlast van de vliegtuigen die vanuit Zaventem vliegen natuurlijk. Maar men vergeet er wel bij te zeggen dat de meeste mensen die dus in Brussel wonen ook wel gebruik maken van die vliegtuigen. En dat je dus eigenlijk zou willen hebben dat die over Vlaanderen vliegen en niet over Brussel. Om zelf geen last te hebben ervan. Ja, dat is een beetje raar natuurlijk. Stevie Wonder.

0: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Summer met My Body Isn't Ready. Volgens mij hebben die Brusselaars gewoon schrik dat Vlaanderen uiteindelijk de boel niet zal betalen. Dat er bijvoorbeeld ooit een afscheiding komt en dat Brussel zijn eigen schulden zal mogen betalen. Dat zit er dik in natuurlijk, ja. Guus Meeuwis en Van Gans, hier is Per Spoor, Kedeng Deng.

U2 en Desire. Een van de nieuwspunten ook in de afgelopen week was dat de helft van de boeren, als je over de hele wereld kijkt, tenminste het gaat niet over de Vlaamse boeren, zichzelf eigenlijk vergiftigt door de producten die ze op hun landerijen gaan sproeien. Ja, die zijn niet altijd even gezond natuurlijk, dat lijkt mij duidelijk te zijn. Imagine Dragons, dit is Bones. Gimme, gimme.

Leijers, Michiels en Soul Sister met She's Gone. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Music Brunch. Ja, Music Brunch. Dat is op zondagmiddag tussen 12 en 3. En hopelijk ben jij er ook weer bij. We hebben nog Shawn Mendes voor je met If I Can't Have You. Tot volgende week. Dag.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Geert De Lange.

fijne zondagmiddag. Het lag er niet goed aan deze morgen in de vroege ochtenduren, maar we hebben wat meer opklaringen gekregen. Straks om 4 uur krijg je het regionaal weerbericht, maar voor we daaraan toe zijn, hoorde je eerst en vooral Taylor Dane uit de jaren 80. Het komende uur krijg je onder andere Whitney Houston, ook Connie van de Bos, niemand minder dan Allee Allee, en we gaan van start nu met niemand minder dan Tella Lefty en Boston.

gas hebben ze wel niet kunnen geven vandaag, maar het was ook allemaal voor het goede doel. Vanmorgen vroeg kon ik hen aanschouwen op het strand van de Pannen, want vandaag zijn een groep kiters vanuit de Pannen met hun kite richting Zeebrugge gevlogen. Maar in niet letterlijke zin, want er was niet zoveel gedaan, nog veel wind in de vroege ochtenduren. Maar ze hebben de 65 kilometer goed afgelegd en ze hebben gehaald ingezameld voor het goede doel. Het goede doel noemt TEHEC. Dat is een organisatie die zich inzet voor geestelijke gezondheid met bespreekbaarheid te kunnen maken. Ze zamelden ruim 27.000 euro in.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

stevig gitaarwerk op deze zondagmiddag uit de jaren 70, de Suite en de Ballroom Blitz. En ja, wat heeft een vrouw nodig? Dat gaan we even vlug vragen aan Christina Aguilera.

Morgen start de herfst natuurlijk op papier, maar die is eigenlijk al begonnen op 1 september, moeten we meegeven. Maar morgen, 21 september, is Werelddag Dementie. In Oostende wordt er heel wat hieromtrent gedaan. Er is ook een speciale samenkomst voor lezing in de bibliotheek. En dan op de avonduren om 19:30 is er een lezing Taal op de Rooster. En dat met José van de Kerkhoven. Er loopt ook nog een tentoonstelling nog tot 30 september. En dat in de tentoonstellingszaal van de Atlantic Wall Raverszijde. En het noemt Crafts, kunst onder de toren.

De mensen onder ons die wat van leeftijd zijn, die weten dat dit uit 1980 komt, de Belgisch werk Allee Allee. En dat was natuurlijk ook de titeltrack Allee Allee. Op 24 september gaat in het ACEG Wellington Hippodroom vanaf 12 uur een Boat Sea Festival door. En dit is Kate Sea en Animal.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

mocht u de mogelijkheid hebben om deze man live aan het werk te zien, doe het alsjeblieft. Het is zeker en vast de moeite waard. Coldplay. Straks na 4 uur krijg je het regionaal weerbericht en we gaan naar het tijdsein toe met niemand minder dan Whitney Houston en Adele.

0: Agenda FM op DAB+, West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: De komische fictiereeks Nonkels krijgt een eigen stripalbum, dat meldt Play. Het album heet Luxe Kaas en ligt vanaf 24 september in de winkel. Het stripalbum telt 38 pagina's. Medebedenker en scenarist Jelle de Beule die schreef het verhaal samen met cartoonist Lecter. Louis Clément, bekend van onder meer Nachtwacht, maakte de tekeningen en werkte er ongeveer 5 maanden aan. In Nieuwpoort komt er een volwaardig buitenzwembad. Zwemmers die kunnen er nu al buiten en uitrusten aan een ligweide. Het stadsbestuur van Nieuwpoort vroeg de inwoners wat er met de zone moest gebeuren. En uit een bevraging bij 560 mensen blijkt dat de helft kiest voor een betalend openluchtzwembad met zwem- en speelzone. Bij voetbalclub KV Dixmuiden Oostende zijn 3 bestuurders opgestapt na klachten van grensoverschrijdend gedrag tegen een andere bestuurder. Het zou gaan om ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen. KVDO die wilde het bestuurslid schorsen, maar 3 bestuurders die waren daar niet mee akkoord en uiteindelijk stapten ze zelf op. Het bestuurslid heeft intussen ook een klacht ingediend wegens laster en eeroof. In West-Vlaanderen is het oppompverbod versoepeld. Landbouwers die mogen opnieuw water oppompen uit het Blankenbergse poldergebied. Dat is ook zo voor de Grote Kemmelbeek, de Martjesvaart en de Handsamevaart. Op alle andere waterlopen blijft het verder verboden om water op te pompen. 4 kunstenfestivals in West-Vlaanderen die gaan vanaf volgend jaar samenwerken. De Triennales van Brugge en Kortrijk, de Triennale Beaufort aan de kust en het kunstenfestival Watoe hebben daarvoor een platform, namelijk COPPA, opgericht. En zo willen ze meer internationale bezoekers aantrekken. En COPPA krijgt 2,5 miljoen euro subsidie van de Vlaamse overheid. De regionale luchthaven Oostende-Brugge heeft een nieuwe omgevingsvergunning gekregen. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. De vorige vergunning die werd eerder vernietigd. Aan de nieuwe vergunning zijn wel enkele voorwaarden verbonden. In Brugge heeft HoWest officieel het nieuwe academiejaar geopend. De hogeschool wil studenten vanaf dit jaar beter leren omgaan met artificiële intelligentie om hen zo beter voor te bereiden op de veranderende arbeidsmarkt. Dat zei algemeen directeur Frederik Dulster. In Torhout heeft AZ Tilta officieel een nieuwe vleugel geopend. Patiënten die kunnen er nu terecht voor consultaties bij specialisten, bloedafnames en labo-onderzoeken. Volgens algemeen directeur Joost Baart past de nieuwe vleugel binnen de toekomstvisie van het ziekenhuis in Torhout. Met laagdrempelige zorg dicht bij de mensen.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Geert de Lange.

My Brave Face, Paul McCartney. Goedemiddag en welkom bij Melinda FM. Tijd voor het regionaal weerbericht. Voor vanavond en vannacht zal de temperatuur dadelijk naar beneden halen. We halen hier aan zee een maxima van een 9 graden. In de provincie kan dat een 10 graden zijn. We zitten met een halfbewolkte hemel en de wind die waait uit het west-zuidwesten en is zwak. Morgen maandag wisselen bewolkt met opklaringen, met nu en dan een kansje op een lokaal gedruppel, maar die is zeer minimaal en de wind die waait zwak uit het noord-noordwesten. De maxima voor morgen liggen om en bij de 18 graden. En dinsdag zitten we in de ochtend met wat vorming van nevel en mist en de temperaturen die lopen tot 19 graden op.

Hopelijk heb je ze herkend. Inderdaad, uit de jaren 90, de Captain Hollywood Project en Flying High. Dat was een van hun grote hits in de jaren 90. Onder andere hadden ze hits als More and More, Only With You en Impossible. Dat herinner ik me nog goed. En ze waren afkomstig uit Duitsland. En de persoon, Captain Hollywood, was altijd in vergezelling van twee interessante, mooie en zeer dansbare dames.

0: free.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstof. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

platen worden verbonden met de liefde Show Me Love. Op 28 september gaat er in Kokzijde een speciale lezing door. Dit noemt Flixgeneratie. Het gaat over hoe de puberbrein functioneert en dat in onzekere tijden.

der tijd ging het er helemaal anders aan toe. 74-75. Terug naar de jaren 70 hier bij Melinda FM met de Cornels. En ben je van plan om te trouwen of wil je de nieuwste trends in de trouwwereld gaan bewonderen? Dit kan komende zondag 27 september en dat in de trouw- en trendbeurs. Dat gaat allemaal door op de Wellington Hippodroom. Dit vanaf 11 uur.

Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

on and on and on and on and on and on and on. Inderdaad, Let the Beat Goes On. De werken in de pannen gaan ook opnieuw van start. Morgen 21 september start in de pannen de zesde fase van de vernieuwing van de tramsporen. De lijn werkt verder aan de vernieuwing van de tramsporen en dat allemaal tussen de Olmendreef en Moeder Lambiek. Tijdens de werkuren zal er plaatselijke omleiding zijn en ook wordt er gebruik gemaakt van verkeerslichten.

moeten eerlijk zijn, dat kan deugd doen. Eén nacht alleen naar de vervlogen jaren van 1983 met Henri Veerten en natuurlijk zijn Doe Maar. Tot straks na 5 uur.

0: Er een vijfde niet bij is en dat zij er taken moeten bijpakken. Een flexijob is nodig, zeker in een aantal sectoren. Maar je moet er wel voor zorgen dat er vandaag geen misbruik van wordt gemaakt, zoals nu het geval is.
1: Het is nog niet duidelijk hoe zijn partij dat precies wil aanpakken. Voor N-VA moet dan weer het misbruik in de sociale zekerheid aangepakt worden. Dat heeft voorzitter Valérie Van Peel gezegd op de N-VA-familiedag.
2: Er is geen geld meer voor de misbruiken die jarenlang zijn gedoogd. Het moet gedaan zijn met mensen afhankelijk maken. We moeten mensen meer helpen in plaats van ze klein te houden in uitkeringen. Het geld moet gaan naar zij die het echt nodig hebben en het profitariaat moet eruit.
1: De luchthaven van Charleroi verwacht morgen 34 geannuleerde vluchten als de staking blijft duren. Al sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders elke nacht nadat de gesprekken over hun nachtpremies waren afgesprongen. De bonden zeggen dat ze willen doorgaan met de staking tot 10 oktober. Zo'n 160 vluchten werden al geschrapt. In het oosten van Frankrijk zijn twee doden gevallen bij een crash met een Delta-vlieger. Dat is een zweeftoestel met een driehoekig zeil. Het ongeval gebeurde al meteen bij de start. Hoe precies, dat is nog onduidelijk. Het gebeurde tijdens een plaatselijk evenement voor vlieginiers. De activiteiten voor de rest van de dag zijn geschorst. Het parket voert een onderzoek. En in ons voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerp. Het werd 0-2. Union haalt zo'n 19 op 21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Maar de coach van Union, David Hubert, blijft voorzichtig.
3: We zijn zeven wedstrijden ver. Dit is goed van een goede start, maar daarmee heb je nog niks gekocht. Dus het is aan ons om heel waakzaam te zijn over hoe we onszelf blijven vertonen. Onze principes blijven verbeteren. Proberen constant weer die percenten te gaan verbeteren. En dat moet onze drive zijn.
1: Antwerp staat 13e met 7 punten. En het Belgische Solar Team is tweede geworden op het Europees kampioenschap. Het Solar Team bestaat uit studenten van de KU Leuven. De overwinning was voor Nederland. De teams raceten 24 uur lang op het circuit van Zolder, enkel op zonne-energie. Vorig jaar won ons land de titel. Vanavond zonnige periode en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wat wolken en maxima tot 20 graden. En dat nazomerweer houdt ook de volgende dagen nog aan.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Geert De Lange.

dame nog altijd met een heel speciale stem, Kate Bush. Goedemiddag, welkom bij Melinda FM. We hebben wat nieuws uit de pannen, want morgen 21 september start de zesde fase voor de vernieuwing van de tramsporen. De tramsporen dus worden vernieuwd tussen de Olmendreef en Moederlambiek en dat aan de kant van de Rijweg. Rekening houdende dat tijdens de werkuren tijdelijk met verkeerslichten zal gewerkt worden. 'S Avonds zullen die lichten non-actief gezet worden. En ja, het wordt altijd maar beter en beter. Dus zoals hier bij de radio.

We deden het op deze zondagmiddag wat rustiger aan met deze van de Spice Girls en To Become One. En ik heb ook nog een berichtje voor de mensen die graag even naar de pannen willen afzakken. En dat op 15 november, want dan gaat de 30e editie door van de Beach Endurance. De moeder der aller moeder beach races van onze kust. En dat is een internationale mountainbike strandrace met vooral een zeer explosieve massastart. Wil je hier even over willen meer informatie bekomen? Dat is zeer eenvoudig en gemakkelijk te kunnen verkrijgen. Dat kan via beach-endurance.be.

Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.

Black M en Sur La Route. Maar eigenlijk is zijn echte naam Alpha Diallo. Hij is een Parisien, maar zijn ouders zijn afkomstig van Guinea-Bissau. Hij is eigenlijk een oorspronkelijke rapper en zijn echte artiestennaam was indertijd Black Merim. Maar omdat dat geassocieerd werd met een Franse crimineel, heeft hij het gewoon ingekort naar Black.

Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

De nieuwste schijf van Madonna samen met Kylie Minogue en Love Sensation. We keren even naar Duitsland terug met deze van Modern Talking.

programma kunnen we niet meer in reverse zetten. Vrienden, bedankt om het luisteren. Volgende week zijn we er weer met veel plezier tussen 3 en 6 uur. Nog een fijne aangename zondagavond en een fijne werkweek. Tot volgende week. Dag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: CD&V wil de regeling rond flexijobs aanpassen. De partij wil het moeilijker maken voor wie 4/5 werkt om er een flexijob bij te doen. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd in het VTM-nieuws.
2: Ik denk dat dat het systeem effectief ondergraaft. Zorgt voor heel veel frustratie van werkgevers die alles moeten zien te organiseren. Frustratie bij collega's die vaststellen dat hun

0: laatste rechte lijnen, de laatste week.
1: In het oosten van Frankrijk zijn twee doden gevallen bij een crash met een Delta-vlieger. Dat is een zweeftoestel met een driehoekig zeil. Het ongeval gebeurde al meteen bij de start. Hoe precies, dat is nog onduidelijk. Het gebeurde tijdens een plaatselijk evenement voor vliegeniers. De activiteiten voor de rest van de dag zijn geschorst. Het parket onderzoekt het incident. En sport in ons voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerp. Het werd 0-2. Denzel de Roeve van Union was tevreden met de prestatie van zijn ploeg.
2: Het is een kwestie van er elke keer weer te staan. Dat is niet zomaar een gegeven. En ik denk dat dat een hele grote verdienst is van de ploeg om weer een clean sheet en twee goals te maken. Ik denk dat we heel goed bezig zijn, hè. Dat is duidelijk. Heel veel clean sheets, heel veel doelpunten. En het is aan ons om die lijn door te trekken.
1: Union haalt zo'n 19 op 21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Antwerp staat 13e met 7 punten. En de Zwitserse Marlen Reusser is wereldkampioen tijdrijden bij de vrouwen. Ze was vandaag in Montreal in Canada 40 seconden sneller dan de Britse Zoe Bechstedt. De Duitse Koch werd derde, Lotte Kopecky eindigde als zesde en kijkt vooral uit naar de wegrit volgend weekend.
3: Ja, ik ben op zich wel blij met het gevoel dat ik vandaag had. En, ik hoop gewoon de komende dagen frisser en frisser te worden. Om een paar mooie intensieve prikkels te geven. En dan ben ik heel benieuwd naar zaterdag.
1: Over een uur ongeveer beginnen de mannen eraan. Topfavoriet Remco Evenepoel start als laatste om 8:30. Hij kan zijn vierde wereldtitel winnen. Vanavond zonnige periode en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wat wolken en maxima tot 20 graden. En dat nazomerweer houdt ook de volgende dagen nog aan.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

0: begonnen vandaag met de muzikale sensatie van het heden, met name PTS. En ze noemen zich ook de Bangtime Boys. En Swim kreeg je. Over zwemmen gesproken, laten we een afspraak maken. We zwemmen samen naar 8 uur in een nieuwe muziekcafé. Van harte welkom.
1: Jo opent het muziekcafé. Elke zondagavond vanaf 6 uur.

Dit nummer ging over bruggen bouwen, liefde die gaat over wind en blijven geloven in morgen. En het werd gebracht door Nick Bernaert en een betere toekomst. Vrienden, zijn jullie nog aan het genieten van jullie dineetje? Laat het bij deze smaken en laat ons samen genieten van de volgende die we gaan draaien. En dat is er eentje van Viacom Dios en Look at Us Now uit 2014.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Later met deze zes dames even in Nederland met Dolly Dots en Tell It All About The Boys uit 1979. Een plaat die na al die jaren nog steeds zorgt voor een flinke dosis energie in ons muziekcafeetje. We blijven lekker in de feel-good sfeer hangen, want we gaan terug naar de vroege jaren 90. En dat gaan we doen met Mari Fredriksson en Per Kessie met een van hun allergrootste feel-good hits. En hier is Roxette. How do you do?

Ze nummerde dat 16 jaar later nog steeds door merg en been gaat. En je kreeg Kings of Leon, die trouwens nog aan de tour bezig zijn in Amerika. Kings of Leon Tour al daar. You Somebody kreeg je uit 2008. We blijven nog heel even hangen in de gitaarsfeer, maar we spoelen de tijdspoel een flink stuk verder terug. En we gaan namelijk naar 1980. Maak je klaar voor een flinke dosis melancholische new wave van de Britse band rondom John Wetz. En dit is Future Set met het onvergetelijke So Long.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.
3: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Muziekcafé. Elke zondagavond met Jo van den Branden.

dat muziek nog altijd het beste medicijn is, bewijzen wij nog altijd hier bij Melinda FM. En je bent nog altijd welkom tot 8 uur in ons muziekcafé. Je kreeg het hele mooie van Bill King en Madison, meteen ook een compact track. En heel mooi, hè? Linda en Reggie op één plaat, nog altijd samen. We gaan naar een absolute klassieker van eigen bodem, waarmee we de Zeeuwse kust gaan opzoeken. Hier zijn Plof en Kijken Arnaert en...

konden dit nummer terugvinden in de hitlijsten van de jaren 80, met name 1987 om precies te zijn. Het was Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now. Nee hoor, we gaan nog niet stoppen. Nog lekker naar 8 uur in ons muziekcafeetje. En Lenny Kravitz neemt jullie alvast mee naar

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Gezellig jij troef in ons muziekcafeetje vanavond. Hè. Tot 8 uur zijn we nog bij jullie. En je kreeg er al eentje op te oefenen van Los del Rio en La Magarena. Neem er een drankje bij, een hapje bij. En dan zijn we vertrokken voor hele goede muziek. En een beetje ambiance op jouw radio met Johan Veugelers en Come On.

Een tijdje geleden was ik op vakantie op het eiland Rodos en ik ben daar in contact gekomen met een vrouw uit Schotland. En de vraag die ik aan haar stelde na een leuke babbel, dragen die mannen nu eigenlijk iets onder die kilt? En die vrouw moest lachen, natuurlijk wel. En dat is allemaal een beetje een fabeltje. Maar ik ben toch benieuwd hoor, is dat waar of niet waar? Zo is dat Schotland moeten op vakantie denk ik. Hè? Snow Patrol kreeg je in elk geval een band uit Schotland en zij begon eraan in 1944. En een van hun laatste optredens was dit nummer dat je net hoorde, tot Give In uit 2018. Ed Sheeran gaan we draaien en de eerstvolgende 3 minuten kan je naar zijn nummer luisteren uit 2025, Sapphire.

0: Bij CG & Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

0: name, Virginia Plain.
1: We hadden Roxy Music in ons muziekcafeetje te gast met hun allereerste en iconische debuutsingle uit 1972, met name Virginia Plain. Een absolute klassieker die destijds eigenhandig de glam rock op de kaart zette. Van de nostalgische jaren 70 gaan we over naar de moderne tijd, 2024. En dat met een Britse artiest. Hij is helemaal terug met een heerlijke dansbare groove en een pakkende piano melodie. Hier is Joe Jackson en Fabulous

Deze madame kennen we nog van de band Blondie natuurlijk, hè? Debbie Harry. En je kreeg ze met French Kissing in de USA. We gaan eens kijken naar het weer voor de volgende dagen. En een beetje, elke dag een beetje hetzelfde weertype. Morgen beginnen we aan 20 graden met regelmatige zon. En dat blijft eigenlijk zo. We gaan zelfs dinsdag naar 22 graden. En dat blijft zo tot zondag ongeveer, hè. Dus heel de week lekker genieten van het zonnetje. En af en toe kan er misschien toch wel eens een wolkje voorkomen en een klein druppeltje uitvallen. Maar het is gewoon genieten de volgende week. In diep gaan we draaien met een nummer waarvan wij denken, wie was die DJ? Die vrouw ooit gered heeft. Last night the DJ saved my life.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Melinda FM 1820. Jo

0: Wij van Melinda FM zijn toch altijd opgetogen dat wij een beetje Nederlandstalige geluiden kunnen brengen uit de omgeving hier in West-Vlaanderen. En je kreeg Lisa Lewis, jij bent alles voor mij. Lisa treedt trouwens nog op tot en met 4 oktober in het Witte Paard in Blankenbergen. En dat in de jubileum show van Jackie Lafont, jawel, en allen daar naartoe. Je kan nog altijd tickets bestellen voor die show daar in Blankenbergen in het Witte Paard. Voilà. We gaan een beetje country vibes draaien met Wetnex, Cotton Eye Joe.
1: Oh yeah, elk moment muziek die je kent. Melinda FM.
2: I'd been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where

De originele versie van dit nummer werd opgenomen in 1973 door de OG's. En dit was Now That We Found Love. Vandaag in een nieuw jasje gestoken door Heavy D en The Boys. We gaan eruit gaan, vrienden. We gaan jullie verlaten en we gaan nog één vocale draaien. En die komt van Hathaway en What Is Love. Bij deze nog een hele fijne zondagavond en bij leven en welzijn tot volgende week zondag. Bye bye. What is

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 80's Headache.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 90s Headline.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Remco Evenepoel is voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden. Hij haalde het overtuigend in Montreal in Canada. Hij was 57 seconden sneller dan de nummer 2, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Sexas was derde op 1 minuut 13. Alex Segaert werd 11e. Hij is trots op zijn eigen prestatie, maar zeker ook op die van Remco.
2: Dat is een absolute klasse. Als je het 4 jaar op rij zo gemakkelijk ook voor elkaar speelt, dan zijn een hele grote kampioen. Met een pet vooraf, chapeau Remco.
1: In ons volgende nieuws hoor je ook een reactie van Remco Evenepoel zelf. Morgen houdt premier Bart De Wever begrotingsoverleg met zijn vicepremiers. Ze moeten op zoek naar 10 miljard euro. De Wever heeft een startnota opgesteld met een hele reeks mogelijke maatregelen. Wedstrijdjournalist Rob van Herk.
3: Het is de strategie van De Wever om niet te veel in zijn eigen kaarten te laten kijken. Dat heeft hij bij vorige begrotingsrondes wel gedaan. Zelf een voorstel op tafel gelegd en hier zegt hij nu, kijk, dit zijn de maatregelen, maar beste heren ministers, zeg jullie maar eens hoe jullie ernaar kijken, hoe jullie die 10 miljard willen zoeken.
1: Het kernkabinet komt morgen om 10 uur samen. In Rusland komt Verenigd Rusland als winnaar van de parlementsverkiezingen uit de bus, zoals verwacht. Het is de partij van president Poetin. Volgens de exit polls haalt Verenigd Rusland 49,4% van de stemmen. Alle partijen die meededen aan de verkiezingen steunen de oorlog in Oekraïne. In ons voetbal heeft Club Brugge een ruime overwinning behaald tegen Racing Genk. Het werd 3-0. Club Brugge is derde in de stand op 1 punt van de leiders, Union en AA Gent. Racing Genk staat 10e. KV Kortrijk haalde zijn eerste punten van het seizoen. Het won met 1-0 van Beveren. Kortrijk staat nu 16e, Beveren 9e. En de plantjesverkoop van Kom op tegen kanker heeft dit weekend ruim 3,3 miljoen euro opgebracht. Een recordbedrag. Dat laat de organisatie zelf weten. Afgelopen weekend gingen naar jaarlijkse gewoonte honderden teams op pad om plantjes te verkopen. De opbrengst gaat naar kankerpreventie, onderzoek naar behandelingen en betere zorg voor mensen met kanker. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Remco Evenepoel is voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij was 57 seconden sneller dan de nummer 2, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Seixas was derde op 1 minuut 13.
2: Van in de start had ik wel het gevoel dat ik volledig in controle was over het parcours. Bochten verliepen perfect. De lange rechte stukken waren ook echt heel stabiel en stevig. Dus ik denk dat het globaal gezien een van mijn beste tijdritten was, denk ik.
1: Alex Seegaard werd 11e.
3: Content met de tijdrit dat ik gereden heb. Bewust niet te zot vertrokken. Dat ik nog wat over had voor het slot en dat voelde ik echt wel. Het gevoel was echt wel goed, daar ben ik heel tevreden mee. Het ging natuurlijk net iets mooier, je moest het dan met een top 10 afsluiten. Maar eerlijk gezegd ben ik wel trots op de prestatie dat ik geleverd heb.
1: Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij Anders. Dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. En de Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump zullen elkaar binnenkort ontmoeten in New York. Dat laat Zelensky weten. Hij verwacht dat die ontmoeting veel kan veranderen. Het is niet duidelijk wanneer die zal plaatsvinden. De komende week zijn veel regeringsleiders in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.